0: Nou staan ek hier, deur vuur en vlamme.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: 104.1 SFM.

Anders met Nysna. Nee, hartelijke goeiemorgen, welkom bij jou vrijdag hier in 29ste dag van mei 2026. Ek hoop jy het 'n fantastische week gehad en dat hierdie vrijdag vir jou goeie dinge gaan bring. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot in die omgeving van 12 uur. Natuurlijk hier in die eerste uur hoofsaaklik maritieme verwanteringe soos binnen die volgende 10 minute wat ons gaan kyk na die Mosselbaai see-verslag. Dan sê ek vir jou like omstandighede in om en langs die water, maar intussen terug na die heerlike muziek soos hierdie een van Andy Grammer, Honey I'm Good. No!

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Stander, jammerable, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go a steal nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Jou streekstasie SFM.

0: Dat is die mannen van Eden, lekkere titel, nooit uitdraak die vrijdagmiddag 29ste van mei 2026. Ons kyk ook later, saam wat bekend is, jy jou verjaarsdag vier, so op die laaste vrijdag van mei maand, nee, vandag die 29ste. Kom ons maak muziek, volgende de klanke van Pieter Koens, wat die hart van vol is, en Lia's Move On, neem ons na 12:30.
1: 104.1 SFM.

0: Doe het again, Ray Dalton, op een vrijdagmiddag voor jou hier op SFM. Sarkie, ook nog geluister, 42 nou na 12, 29 mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Latoya Jackson, R&B sanger. Dan Brebby Jackson, popsanger, verjaar ook vandag. Darmaine, hy's 'n YouTube-ster. Dan verjaar Mel B, popsanger, Greg, televisieakteur, Noel, gitaarspeler. En dan ook Nia Jax, wrestler. So dit die bekendes, aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier. As jou verjaarsdag is, gelukkige verjaarsdag, word jou toegewens. Alles van die beste vir die jaar wat voorlê. Hier is Adam Rooi Lippe, 17 voor 1.
1: In 104.1

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Doudun Yoka, Dancing in the Stars, Fallout Boy, hier is die muziek afgeskop. Hoop die vrijdag doen jou so ver goed. Rico is my naam, ons is saam nog tot so voor drie. Hier is Dewald Dippenaar.
1: Hier om te blij.

0: En ze wil hey, ik moet blij. Zou je vaag voor mij?
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ons duif een vir my. Nou is nou so, kom ons noem het 25 oor 5. Dit is vrijdagmiddag, hopelijk is jy op pad huis toe of reeds by die huis bezig om naweek te hou. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jy geselskap tot so net voor 6. Nou ons het nog lekker muziek wat voorlee in die volgende half uur en ook jou laaste middag sport, so binnen die volgende 5 minute.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die

Be My Forever, Christina Perry, net hier op SFM. Lekker man, hoe gaan het? Goeienond. Hoop jy het 'n lekker week gehad, hoop het was sommer net lekker gewees. Ek het 'n heerlijke week gehad, soos altyd, julle ken ons, soos wat het is. Ek het altyd lekker daar, nee. Hey man, sit terug, wat jy ook al doen, kom ons geniet hier die volgende 3 uur, ons wees net lekker rustig hier by SFM, dis natuurlijk jou gunsteling stasie hier so in die streek, natuurlijk om 90.1 en 104.1, altyd lekker om saam met jou te kan keir, nee, vrydaande op sy lekkerste, nee. Ons het sommer dadelijk afgeskop daar met Christina Perry met Be My Forever, daar is nie 'n manier nie. Maar in elk geval, Kurt Herren, hier soms hy met Oh My Soul, ek sien Alter Ego's op pad, Burn is op pad, Stevie Nicks op pad, Etienne Stein is op pad, en nog een Stein, Gerard Stein ook, nee, dit is lekker. So ja, lekker muziek op bad, hier so op 90.1 en 104.1. SFM

0: Burn, Man on the Moon. Lekker in die gitaar en nee, net so voor het al te ego geweest met, was dit jou plan? Net hierna terug met Stevie Nicks, natuurlijk daarvan Fleetwood Mac, sy vorm af, nee?
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

0: Natalie Gerardsteyn, net so voor het sy van genoot, as ek het so kan sê, Etienne Steyn al gewees met Happy Days. Nou ja, vrydagaande is altyd een plezier hier by SFM, is altyd lekker om saam met jou te kan keier, is een voorreg man, ek sê dit altyd net. Shania Twain, net die naas, jy hou jou country muziek, en vooral Shania Twain omsing, net met Man, I Feel Like a Woman. Dames, hierdie ene kies net vir julle, geniet om.
1: Let's go girls.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 107.5.

Shania Twain met Man I Feel Like a Woman. Dis altyd lekker, nee. Kyk, haar musiek was goed geweest, nee, maar sy stil. Wanneer laas het sy album uitgebring? Ek kan nie onthou nie, ek dink jare terug, nee. Ja, Susie Quattro, net so groot naam as ek kom by die dames en met rock and roll natuurlik. Susie Quattro wat so goed gedoen het en hierdie treffer van haar was een van die grootstes geweest, nee. Onthou jy nog Susie Quattro en Chris Norman met My Love Is a Light? Wat sy liedjie se naam? Stumbling In, ja, daar is hy, joch, ek nou vergeet, nee, wat 'n treffer was dit ook nie gewees nie. Maar ja, hier is ons Susie Quattro met She's In Love With You, al grootste ene. 104.1 SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.
2: Verseker is net so na 7 geluister na Jennifer Rush, Ring of Ice. Ai, man, is daar maar een van die mooiste songs daar van die 80's af, nee. Jennifer Rush, ook nie meer saam met ons, nie so ook Laura Branigan, nee, groot twee name. Daai dames se stemme het daar maar getravel, nee, as ek het so kan sê, as hulle gesing het. En twee ander vrouens wat ook net so sterk stem gehad, natuurlijk in Amerika, en bekend was Tina Turner gewees en ook Cher, nee, kijk, hulle stemme was daarom maar stewige. Ja, Madonna het nooit so stem soos hulle gehad nie. Madonna het goeie treffers uitgebring, maar sy het nie een stem gehad soos wat Tina Turner het, Cher gehad het, of Laura Branigan of Jennifer Rush, wat jy nou gehoor het nie, van die sterkste stemme. Ja, weet julle wie ook een sterk stem gehad natuurlijk, is die dame Carly, wat is haar naam, Brandy Carlisle. Onthuile vir Brandy Carlisle. Sy het die liekie gesing met, wat was hy liekie? All of these lines across my face. The story. Onthuile hy liekie, was hy so skreeu in hy liekie, nou raak het so sterk. Brandy Carlisle. Nou, is die liekie wat ek langklaas gehoor het, nee? The story. Genade. En anyway, is ek om saam met jou te keer, Josiah Queen, net die naam, met Dusty Bibles. Ek sien Lenny Kravitz is ook op pad.

0: Lenny Kravitz, lekkerie daarin, hè. Are you gonna go my way? Net so voor het natuurlijk Josiah Queen geweest met Dusty Bibles. Twee naar vir jou, hier op SFM. Lekker om samen jou kou by die vrijdagavond. En ek sê dit altijd, reis op die voorzichtig as jy nog steeds op die pad is. Jy kom net van die werk af. Hey, daar is mense wat so laat werk, nee, verseker. En wat na ons luister by die stadium. Die van julle wat al reeds oor die huis is, bezig is om lekker kos te maak of te keer te gaan. Want dit is eigenlijk fish and chips aan vanavond, nee. Ek het twee keer hierdie week, natuurlijk weer Hennas en chips geëet. Nee, eigenlijk drie keer. Maar hoe lekker was dit nie gewees nie. Nou ja, net hierna terug, moet nie weg in die moa. Net hierna met GG.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sir Cliff Richard net hier op SFM met Wide for Sound 30.1 en 104.1 aan die Oudtshoorn distrik. Hoe gaan dit nou met julle Oudtshoorn is? Ek hoop dit gaan sommer net goed vanaand, almal in daai omgewing. Is lekker altyd as julle saam met ons kuier, nê? Fool's Garden net hier nou met Lemon Tree, een van die lekkerste singalong liedjies van alle tye. En dan Ray Dillon ook net daarna met Uitbassein.
1: Musiek op sy beste

0: Ray Dillon met Uitbassein en net so voor het Fools Garden gewees met Lemon Tree. Ek sal nooit vergeet, ek het eendag so daar so by een roadhouse gestaan in Springs, toe ek nog in Springs geblei het, en die roadhouse naam was Horrible Inn, en ook Holiday Inn, maar ons het maar die Horrible Inn genoem, en alle kost is die slecht nie. In elk geval, en ons sit daar so en ek sit daar, en die volgende oomblik hoor ek het iemand gaan, dat! Ja, en ek kyk so, die is een jong ou en lyk seker maar sy girlfriend, en hulle twee sit in die kar, nee, maar hy rijd is op, maar hulle al twee sing, die Fool's Garden Lemon Tree, nee, uit volle bors. Ek sê vir jou, ek dink al die mense in Brakpan die tyd het het gehoor, nee, maar hulle sing, en hulle gaan mal, ek sal my leven nooit vergeet, en hulle twee het hulle self so geniet, nee. Daarom kyk allemaal in die roadhouse vir hulle, en allemaal skit het die kop en lag lekker saam. Maar nee, ja, dit is so, jy krijg sekere liedjes wat maar net lekker is om te sing, nee. Albert Hammond net die naam met die Free Electric Band, dis een lekker liedje. Ek weet nie of het een lekker sing-along is, maar is een lekker listen-along liedje, as ek het so kan sê.
1: 90.1 SFM

0: Albert Hammond, Free Electric Band. Hoe lekker is dit nie? Nee, nou ja, Albert Hammond en Free Electric Band. Uitgekom 1973 in April daar rond, nee. Lekker liekie, baie goeie song. Albert Hammond natuurlijk ook baie bekende naam. Groot liekies saam met ander mense geskryf. Natuurlijk saam met Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now geskryf. Whitney Houston, natuurlijk One Moment in Time. Ek weet Lew Sayer ook uit van sy When I Need You, nee. When I Need You. Ek het die voorreg gehad om met Lew Sayer te gesels, nee. Het so paar jaar terug hier in Suid-Afrika ons kon kuier en ek het 'n lekker onderhoud met hom gevoer, Lew Sayer. Baie interessante ding, ek weet ek breek nou weg van Albert Hammond af, maar Lew Sayer was een van, wel, was die laaste ou wat met Elvis Presley omtrent gepraat het, nee, voor hy dood was. Ja, jy moet gaan kyk, is daar op YouTube, as jy sien ek voer 'n onderhoud met Lew Sayer, gaan tik dit in Lew Sayer, onderhoud, of interview, South Africa, so iets, dan sê jy sien op YouTube, ek sê daar, dan voer ek onderhoud met hom, en praat jy so dit, maar wat is smart mens, so Lew Sayer, ne, ha? Wow, wow, wow, yeah, eh, more than I can say, het al uitreffers gehad, ne, maar terug na Albert Diamond, ook een baie, baie goeie liedjie skryf, soos ek gesê het, saam met Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, Whitney Houston geskryf, saam met The Hollies, ne, The Air That I Breathe, saam geskryf, daar so, en hierdie liedjie natuurlijk, wat nou net gespeel het, uitgekom, 1973. Von Gardner, net nou, ek sien Shaken Stevens, is ook op pad.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Mooi en ek hier daarie, is dit nie? Mooi en hy hou na, nee? Net hier so op SFM. Ek sien Meatloaf is net hier na, Rock and Roll Dreams, lekker en ek hier daarie vir hom, natuurlijk my grootste ginseling treffer van Meatloaf, jy allemaal weet wat het is, is I Would Do Anything For Love. Dit is een mooie, maar dit is een commerciële liekie, baie goed gedoen, so Blow Siri, Bat Out Of Hell, ek dink dit was op die serie gewees, waar hy so met so Harley Davidson, like my so uit die, ja. In elk geval, Meatloaf, hy was ook in the Rocky Horror Picture Show gewees, nee, hy was Eddie gewees, ja, hy was Eddie op die motorfiets, weer een motorfiets, nee. Dan net daarna is het Dewald Wasserval met Sê Jy Sal.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Cecil, Cecil, Cecil, die wat Wasserval, net hier op SFM, net so voor het Meatloaf gewees met Rock'n'Roll Dreams Come True. Net hierna, jy vir my ginseling Toto liekies, I'll Be Over You, lekker liefdesenekie vir vanavond, ne? Geniet om, net hier op SFM.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: in the sun, under the sun, prachtige liekie daarie, net so voor Cordelia gewees met Wees Lief. Ons het hier nou terug met Taya, en dan natuurlijk met Wat As, goeie liekie daarie van haar, net, en nog lekker muziek op pad, so blij waar jy is, ek moet vir jy sê, hierdie vrijdag gaan, kom nou vannacht tot die einde, hoor vir my, hier wel hier op die program, amper op pad, hy is toe lekker man.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: too.
1: Hallo aan Springsteen, net hier op Base FM. Lekker eniekie daarie vir jou, nee. Goodbye, Lux. Nou ja, lekker om saam met jou te kuier. As jy daar in George is, daar in Hartenbos. Môre, goeienaand julle. En al die oudsoorringeringers. Hoe gaan dit daar by julle in Uniondale ook? Ek hoop het gaan sommer net lekker. Maar nou ja, hier is ons Ashton Wheeler met Varie Lang Pad. En dan Kylie Minogue ook een pad met Hand on Your Heart. Sy het natuurlijk een baie goeie liedjie gehad, nee. Tears on My Pillow, saam met Jason Donovan gesing. Het was haar boyfriend daai tyd gewees, nee. Maar ja, net hierna terug op SFM.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.